Ma bot die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal. En is eers gevind met sonsopkoms, dood verklei min kaal. Een uitgeholde meershoek, dier een aardvark oopgekrap, was een herberg vir klein dirkie, teen die koue van die nacht. Een kaal verkleinde lyfie, om die meershoek toe

Dag, mijn noem. En zal je soms weer jezelf dan meer verzoen. En op haar dag zal ons je mooiste draaiboek schrijven. Dan is je oorlog zoals water waarin het drijft.

0: die
1: finaal
0: gaan spelen.
1: Ik wil jou nog niet vragen. Ik wil Engeland het voor Frankrijk gewin.
0: Engeland het gewin. Okay. Met 6 doelen oor Frankrijkse 4.
1: Oh, genade. Ja. Dit was een doelvolle wedstrijd.
0: Oh, wow.
1: Dit was een doelvolle wedstrijd.
0: Oh, wow. Ja. Met dit gesê. Ons hoop allemaal.
1: Dere van me, dat

0: Ik weet nog, het is Engeland het voor Frankrijk gewin.
1: Engeland het gewin. Okay. Met 6 doelen oor Frankrijkse 4.
0: Oh, genade. Ja. Dit was een doelvolle wedstrijd.
1: Oh, wow.
0: Dit was een doelvolle wedstrijd.
1: Oh, wow. Ja. Met dit gesê. Ons hoop allemaal.
0: Deren

wat 'n manier om hierdie Sondagoggend te begin. Dit was J.D. Maas met Brandy. Net voor dit het ons gehad Dolly Parton met Shine. Oor die volgende paar minute het ons nog baie, baie lieflike muziek wat voorkom. Ons het die avontuur, ons het dou voor dag, jammer, met die avontuur en dan ook dan na Ronan Keating se Loving Each Day. Bly ingeskakel by die naweek ontbyt.

hier men op my broek en ek saai vir jou gebede in die voetspoor van een boer. Ons het vir jou vrou een boks gestuur saam met saai, vol seepies en lekker ryk goed. Daar is ook een stringtje perels daar vir haar. Natuurlijk is die bale voer vir jou en ook in die brief my.

0: Een man wat vrijdag zijn verjaarsdag gevierd heeft. Ons gaan nou net hierna kijken wie het allemaal vandaag hulle verjaarsdag gevierd of vier. Maar David Hasselhoff, wat vrijdag zijn verjaarsdag gevierd heeft. En ik denk, Lamy het ook vir my net al gesê, hy was 74 jaar oud. En dankie, Tannie Freekie, vir jou boodskap. En ik hoop dat Psalm sal binnenkort beter wees. Sy het vir my laat weet, sy luister lekker na die muziek. Maar ons weet, Psalm is natuurlijk een groot luisteraar ook by Bok Radio. En ek hoop het gaan sommer vannacht beter met hom wat tans in die hospitaal is. En ons gaan gauw vannacht winkels toe. En dan gaan ek vir jou sê, wat bekende persone vier vandag, of sou vandag hulle verjaarsdag gevier het op hierdie 19de Julie.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie. Ons is jou productiviteit en werkruimte vernoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: ouwe of die nieuwe? Jaco de Villiers.
1: Dis tyd vir die ouwe of die nieuwe. Nou vandag sin, ek wil nou eers sê, baie weke is die keuse vir my redelik makkelijk om te maak, om te sê, ek verkies die ouwe of die nieuwe weergawe. So ek speel natuurlijk vir jou die oorspronkelijke weergawe van die lied en ook een cover weergawe en dan moet jy vir my sê wat een van die twee weergawes verkies jy en ook hoekom. Nou vandag sê een was vir my so klein bietjie moeiliker om een besluit te maak, omdat dit in my oor een van die mooiste golden oldies is wat ooit geskryf is en gesing is. Nou, ons gaan vandag luister na twee weergawes van een lied met die naam The Rose. Nou, jy weet wie die oorspronkelijke sanger was, maar in die jaar 1983, op een album, Faster Than The Speed Of Night, het Bonnie Tyler een weergawe gedoen van The Rose. En dit het nooit vir haar een baie groot enkelsnit geword nie. Maar haar aanhanger sê dat dit is een van haar onderskatte liedjies. En ek moet nou vir jou vandag sê,

0: Mad Dodd and Frankie Miller. And you heard it on Book Radio. Oh, baby, it's gone 25 to 7. And I want to tell you about Bookwood.
1: Goeiedag, passagiers. U word vriendelijk gewaarsku. Hierdie vaart bevat gevaarlike vlakke van kuier, oormatige dans, hardop saamsing en ernstige gevalle van FOMO vir almal wat nie bespreek het nie. Die Bokradio Bokboot aanboord die MSC Harmonia 11 tot 16 Maart 2027. Bespreek jou kajuit voordat iemand anders te doen. Google Bokboot 2027 vir meer.
0: All aboard the Bokboot. It's John Barry, Every Time My Heart Calls Your Name. It's gone 20 to 6, 20 to 7.

vrienden sleep mekaar. Jij was voor mij nog altijd daar, een bliksem maar een steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk.